Perrine Sovia, zo heet deze dame, die zich La Fraîcheur noemt. Ze is in Berlijn woonachtig en maakte een nieuwe EP, de Weltschmerz EP. Heerlijk werk, u hoorde Quicksand van La Fraîcheur. En dat komt uit, of is inmiddels uit, bij Infiné Records. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En uw aandacht voor het nieuwe werk van Remy Strommer. Zijn nieuwste project heet Planet of the Art. En het is eigenlijk een soort ambient tribute aan Alan R. Perlman, Halton Arp en The Planet of the Apes. Een en ander wat op dit album staat is live uitgevoerd geweest. Onder andere bij de ruïne van Brederode. Wat een geweldige avond was dat. En ik weet dat omdat ik erbij was. Ik weet dat ook omdat ik daar de presentatie heb gedaan van het geheel. Een prachtige avond waar ook werd opgetreden door Wolfram Spura. Die overigens ook weer op dit album meedoet. Dat weer samen met zijn vriendin. Nou, wat een pracht allemaal. Heerlijk. Dit is het nieuwste album Planet of the Arps. En daarvan hoort u nu Escape from the Planet of the Arps. Prachtig nieuw werk van Remy Strommer.

Als u denkt, is die Ruusje nou helemaal gek geworden en maar 2 minuten draait van een nieuwe oude Klaus Schulze. Het spijt me, deze track duurt gewoon niet langer dan 2 minuten. Nou goed, 18 seconden. Rhythm Fugue staat op een soundtrack die is eindelijk is uitgekomen van de film Next of Kin. En die is oorspronkelijk gemaakt in 1982 door Klaus Schulze. En die muziek is nooit officieel verschenen. Nu dan wel. Maar om nou te zeggen van nou dat moeten we in huis hebben. Alleen de Schulze freaks moeten het in huis hebben. Want we komen niet verder dan 3 à 4 tracks die nooit eerder verschenen zijn. De rest is gehaald van albums als X, oftewel 10, Digit, Transceiver en dat soort albums. Maar goed, deze mocht er dan wel zijn en deze is nooit eerder verschenen. Rhythm Fugue, Klaus Schulze van de Next of Kin soundtrack. Nieuw op LP verschenen onlangs, eindelijk. En dat werd tijd. Goed, luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we verder gaan met het geweldige werk van Caterina Barbieri. Haar nieuwste album heet Ecstatic Computation. En man, wat is dat een geweldig album. Vorige week draaide ik al Fantas van het album Nu Closest Approach to Your Orbit. 14 juni treedt ze op in het Corso Theater in Den Haag. En op 1 augustus, meen ik, ja, op het Dekmantel Festival. Ga haar zien. Waanzinnig werk van Caterina Barbieri. Thank you.

Wrongs of Spring. We hoorden natuurlijk de stem van Genesis P. Orridge, oftewel Psychic TV. Dit album bijgestaan door onder andere Larry Thrasher en The Angels of Light. Wrongs of Spring. Dat verscheen in 1996. U vindt het op het album Trip Reset. En daarvoor dus Brown Pillows van Thai Paul Sandra. De nieuwste die verscheen via Editions Mego. Practical Electronics. Het derde uur X-Rated komt eraan onder de

0: nummer Noemer X-Ray. Zometeen tussen 11 en middernacht. Met een behoorlijk Pools rondje. Wat dacht u van Thomas Zawadzinski? U hoort twee tracks van het album Follow Me. Dat verscheen in 2008. Vol met gloedvolle elektronica. Daarna een album uit 2017. Het album Gravity. Gemaakt door Eugene K. Twee tracks hoort u van dat album. En X-Ray eindigt met een track van Konrad Kutsch. En dat is een track van het album Vita Contemplativa Litania. Ook dat verscheen in 2008. Dat zometeen, direct na 11 hier op de Concertzender bij X-Ray. Volgende week, ijs en wederdienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Ray. Dit op de zondagavond, gewoontegetrouw, tussen 9 en 11. En volgende week hebben we een feestje hier in de studio. Ik denk niet dat iedereen al weg is. Want inderdaad, Space Exposure, mijn collega Roel Jansen, die viert feest. Namelijk de 100ste Space Exposure komt eraan. Daarom volgende week niet om 7 uur, zoals u gewend bent, Sensenta. Maar Space Exposure is voor de gelegenheid een uur langer en duurt van 7 tot 9. En daarna dus van 9 tot 11 X-rated. Feest volgende week in de studio bij Roel. En X-rated, dat is altijd feest. Toch? Alhoewel de muziek dat niet altijd doet zeggen. Maak er een mooie week van. We schijnen eindelijk een beetje herfst te krijgen. Mooie zonnige dagen komen eraan. Geniet ervan. Volgende week is het vanzelf weer herfst. Tot volgende week. Maak er een mooie week van. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X.

Wat een wereldtruck. Looking from a Hilltop. En u hoorde Section 25 afkomstig. Origineel afkomstig van het album From the Hip. En dit was een 12-inch versie. De mega mix die verscheen op de 12-inch Looking from a Hilltop in 1984. Te verschenen op Factory Records. Section 25. Ze leven nog steeds. Nou ja, ik bedoel daarmee niet te zeggen dat het een aantal leden zijn inderdaad wel overleden. Maar de band die leeft op zich nog steeds. Section 25 aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Even kijken, 29,8 graden hier in de studio. Dus de muziek die zal het moeten doen vanavond om wat verkoeling te brengen. Maar ja, af en toe gaat het er ook best wel stevig aan toe. Maar misschien krijgt u het wel heel koud van hele stevige klanken. Dit is in ieder geval redelijk nieuw werk. Het is een beetje aan mijn aandacht ontsnapt. In januari al verschenen, maar wat een geweldige single. Ik heb het over Acid 2 van Pie Corner Audio. En Pie Corner Audio maakte deze EP's in januari dus. Acid 1 en Acid 2. Dit is van Acid 2, de track Stegen Acid. U bent verbonden met de concertzender. Ik wens u allemaal een heel groot welkom bij X-Rated. En nog tot 11 uur vanavond. Fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is Pie Corner Audio. Dit is X-Rated.

Dusty Kid. En wie Dusty Kid is, ik ben er nog niet achter. Maar dat maakt op zich helemaal niet zoveel uit. Want Dusty Kid maakt gewoon een lekker opzwepende muziek. Zoals deze track Minesweeper die je hoorde. Het staat op het tweede gedeelte wat uit is gebracht. Een overzicht van het label Systematic Recordings. 20 Years of Systematic. En dat is een, dat zijn een aantal EP's die achtereenvolgens steeds worden uitgebracht. Ze zijn inmiddels dus bij deel 2 aanbeland en ze gaan ermee door tot het einde van het jaar. Dusty Kid met Minesweeper. En nu oud en toch ook weer nieuw werk. We hebben het over Jimmy Tanner. Zijn album C-Cummies wordt opnieuw uitgebracht. En dat verscheen origineel in 1994 via Pu. En u hoort nu de track Voix Mamie. En dat staat dus op dat album. En dat wordt weer heruitgegeven via het geweldige Bureau B label op 18 augustus. Dit is Jimmy Tanner.

En weer een track van de nieuwste van Seafeel. Oei, dat gaat een heel fijn mini-album worden. Everything Squared. We hoorden al een eerdere track van dat album. En deze week kwam de track Hooked Paw tevoorschijn. Het nieuwe album, dat moet u nog even op wachten. Dat gaat 30 augustus verschijnen op Warp Records. Hooked Paw, Everything Squared is het album. En het label is dus Warp. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij twee lekkere, want dat hoort een beetje bij het weer, sompige dubs. Eerst van Be Visible. Be Visible is Peter Racic. En hij maakte de track Samo. En u hoort de Dubbing Sun remix. Het komt te staan op de Samo EP via Data Snacks te verschijnen op 16 augustus. Lekker dubben met Be Visible.

verslavend goede track dit van Ghost Dubs. En Ghost Dubs is eigenlijk gewoon Michael Fiedler. En hij komt uit Duitsland. Ghost Dubs maakte het album Damaged op het label Pressure. En dat is het label van Richard Martin. Kevin Richard Martin, oftewel The Bug. En ja, die weet wel wat dub is. Harde dub en verslavend, tergend gaande, voortslepende dub. En zoals u dat hoorde ook in de track Dub Simulation van Ghost Dubs. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik heb even een hele leuke mededeling te doen. En daar zal de muziek ook aan aansluiten. Ik ben gevraagd om op 3 september aanstaande het voorprogramma te verzorgen van de band, de Japanse band Cornelius. Daar ben ik natuurlijk daar apetrots op. En zal daar met gepaste trots heel veel mooie platen op de draaitafel leggen tussen 7:30 en 9:00. Voordat Cornelius zelf zal optreden. 3 september aanstaande in Paradiso in Amsterdam. Koop allen kaarten zodat het lekker is uitverkocht en u mij heerlijke biertjes komt brengen terwijl ik de mooiste plaatjes voor u ga draaien. Hier is Cornelius. Zijn laatste album stamt van vorig jaar. Dream in a Dream. Dit is Dream in the Mist.

Wat een fantastische track van Deutsch Nepal. Oftewel Lina Baby Doll. Oftewel gewoon Peter Andersson. Maar Deutsch Nepal maakte het album Eroticon in 2006. Alleen al die stem van die man. En hij maakte ook fantastische muziek. Eroticon is het album en u hoorde Heart Bomb aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kon u luisteren naar Richard Beguin met Notion élémentaire de correspondance. Het staat op een verzamelaar Anthology of Experimental Music from Canada. En dat werd weer uitgebracht door Unexplained Sounds Group uit Italië. Vonkelnieuw werk van Richard Beguin. En daarvoor nog werk van trepaneringsritualen uit Zweden. Van het album The Totality of Death Omega. Verschenen via het fantastische Cold Spring Records.

En dit is helaas alweer het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. De temperatuur is inmiddels gezakt van 29,8 naar 29,2. Dat is iets te weinig. Ik hoop dat het bij u thuis wat koeler is geworden met de muzikale klanken hier in X-Rated. Morgen kunt u helemaal uw lol op, want dan wordt het bloed en bloedheet met 100% luchtvochtigheid. Berg u dan maar. Maar dan kunt u in alle rust natuurlijk gewoon achteroverleunen met heel veel koude drankjes om u heen. Een ventilatortje die snort in de hoek en deze X-Rated in de herhaling gooien. Met heel veel moois. 17 tracks staan er voor u klaar. En daarna kunt u nog genieten van een X-Ray die je ook in de herhaling kan horen. En zometeen hoort u dus inderdaad X-Ray tot 12 uur. En deze keer is dat gewijd aan Temple Music. U hoort 4 tracks van het album Incompleteness van Temple Music. En dat verscheen in 2009 via Faria Records. En daarvoor hoort u nog een track die Nothing heet. En dat verscheen op een heel klein single cd'tje. Ook in hetzelfde jaar 2009 via het label Witte Dood. Temple Music, zometeen in X-Rated op de concertzender. En dat is een soort, ja, soort dark folk. Elfjes, dansende elfjes, folk, maar ook heel donker en heel speels tegelijkertijd. Zometeen, u hoort het in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Hou het hoofd koel de komende week. En nogmaals, gooi X-Rated in de herhaling. En andere X-Rated's komt u ook in de herhaling.

herhaling gooien. En er is ook een X-rated carousel die ronddraait als thema kanaal. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen, links en rechts en van boven en beneden. Dat doet altijd goed. Heb een hele mooie week. Houd het hoofd koel morgen. En wat mij betreft, ijs, hitte en andere ellende dienen er. Is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11 hier op de Concertzender. En voor nu, dag.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: X-rated.

We need freedom. En hoe waar is dat? En daarom op deze bevrijdingsdag. We need freedom van Antico. Uit 1991. Heerlijke, foute Italo. En zo hoort dat ook op deze bevrijdingsdag. Hartelijk welkom. U bent verbonden met X-Rated. En de concertzender. Alhoewel dat verbinden van de concertzender wel eens lastig zou kunnen zijn. De site ligt eruit. Ja, misschien zijn er andere mogelijkheden waarop u kunt luisteren. Gewoon de FM-band, ouderwetse radio en natuurlijk de app. Die de hoop dat die nog wel werkt. Wellicht is de site zo weer terug en ik ga gewoon maar door, want zo hoort dat. X-Rated is begonnen. Ik wens u allen een hartelijk welkom. Dit is The Future Sound of London. Hun nieuwste heet Yeag 2019. En ze hebben de track Yeag van het album Dead Cities zodanig onder handen genomen dat er 13 onherkenbare tracks voor terug zijn gekomen. Zoals deze bijvoorbeeld, A Sensation of Vagueness. Dit is The Future Sound of London. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Lekker, hè? Het ouderwetse geluid van Higher Intelligence Agency, oftewel Bobby Bird. En dit was Shift. Dit staat op een 12-inch, waar nog anderen fijne op staan, zoals Sun Electric en de track die ik vorige week draaide van Deep Chord. Die staat dus op een aantal 12-inches die dit jaar gaan verschijnen van het label Detuned. 10 12-inches om een 10-jarig bestaan te vieren. Dat is leuk, dat is mooi. Higher Intelligence Agency. Overigens, ik krijg overal van alle kanten te horen dat de site niet werkt. En dan de site weer wel werkt. En dan weer niet. En dan weer wel. Het is hetzelfde probleem wat ik hier heb. De ene keer doet hij het wel. De andere keer doet hij het niet. Nu doet hij het weer wel. En ik hoop dat het bij u thuis zo langzamerhand ook weer is opgelost. Allemaal leuk hoor. Maar dat internet tegenwoordig. Hadden we nog maar gewoon ouderwetse FM radio's. Die deden het tenminste altijd. Zo heel stiekem is er een nieuw album verschenen van Ladytron. Daar is niet zoveel ruchtbaarheid aan gegeven. En waarom weet ik niet, want het is een fantastisch album. Ladytron, de nieuwste. Dit is The Animals.

Oh, lekker zeg. TRST. Onlangs nog gezien in de Bitterzoet in Amsterdam. Daar gaf hij een geweldig concert. TRST. Het nieuwste album heet The Destroyer One. En daarvan hoorde u Colossal. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Waar volgens mij alle problemen verholpen zijn. Ik wilde bijna de kaartenactie die we in het verschiet hebben laten schieten. Want ja, het heeft niet zoveel zin om kaarten weg te geven als niemand je kan horen. Nou ja, bijna niemand. Maar gelukkig, u bent er volgens mij allemaal weer terug. Af en toe krijg ik nog een melding dat de app het niet doet. Maar goed, we blijven het proberen. En in ieder geval, het merendeel schijnt terug te zijn. Dus kan ik u rustig gaan vertellen dat wij kaarten weggeven vanavond voor het geweldige concert. Ongetwijfeld geweldige concert, moet ik zeggen, want dat moet nog plaatsvinden. Dus ja, ik kan niet zeggen dat het nog geweldig is. Maar ik denk dat het geweldig wordt van King Midas Sound. Solitude is wat mij betreft een van de albums van het jaar. Die staat nu sowieso al op nummer... Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar in de top 3 staat hij zeker. Solitude van King Midas Sound, oftewel Roger Robinson en Kevin Martin, ook beter bekend als The Bug. Zij spelen aanstaande vrijdagavond in het Corso Theater in Den Haag. En zij worden vergezeld van een support act, Maria Somerville. En wij geven daarvoor dus kaarten weg vanavond. U kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van King Midas Sound. En nou maar hopen dat die mailbox het wel doet. Hè? Maar goed, dat merk ik vanzelf wel. Als er niemand mailt, dan ga ik ervan uit dat die niet werkt. En wat mij betreft gaat u gewoon uw gang en mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van King Midas Sound. Als u kans wil maken op de 2x2 kaarten die wij weggeven. Dus in totaal 4 kaarten. En dan is het nu de hoogste tijd voor King Midas Sound zelf. Want wat een album leverden ze af. Overigens moet ik erbij vermelden dat als u sowieso een beetje depressief bent of als u liefdesverdriet heeft, dan zou ik vrijdag niet gaan. Want het hele album handelt daarom. Een buitengewoon beklemmend en zeer indrukwekkend donker album van King Midas Sound. Luister bijvoorbeeld maar naar The Lonely. De mailbox gaat nu open.

Dat was Maria Somerville en All My People van het gelijknamige album. Zij staat in het voorprogramma van King Midas Sound. Aanstaande vrijdag 10 mei dus te bewonderen in het Corso Theater in Amsterdam. Den Haag. Aanvang 20:30. U kunt nog mailen naar bob.ruusje@concertcenter.nl onder vermelding van King Midas Sound. Daar heeft hij nog precies, nou laten we zeggen, 17 minuten voor. 16 nu. Tot 10 uur kan u mailen naar het voornoemde e-mailadres onder vermelding van King Midas Sound. En King Midas Sound, dat wilt u zien. Her body.

not even the dog. A day for the rubbish to dump.

0: De schitterende stem en elektronica van Robert Wyatt, heel vroeger van Soft Machine. Zijn album Donde Están, en u hoorde The Side of the Winds van dat album. Die stem van Robert Wyatt, echt zo verschrikkelijk mooi. Dit stamde uit 1991. Donde Están verscheen via Rough Trade Records. En deze prachtplaat markeert het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar er is een derde uur en dat is X-Ray. En dat is een Nederlands avondje. U hoort als eerste nieuw werk van Transtilla. En Transtilla is een duo bestaande uit Anne-Chris Bakker en Romke Kleefstra. En die twee kennen we van onder andere werk van Piep Chilling. In ieder geval Romke Kleefstra. En die komt dan ook later weer terug. Want na die prachtige Transtilla-track, die overigens Pasen heet, wat volgens mij gewoon Pasen betekent, dus ik deed eigenlijk deze track een week te laat draaien. Daarna komt Machinefabriek samen met Jan Kleefstra. En dat is weer de broer van Romke Kleefstra. En het grappige is, die track die heet Piep Chilling. En Piep Chilling is later weer de band geworden. En in die band werd zitting gehouden door Rutger Zuiderveld, oftewel Machinefabriek, Jan en Romke Kleefstra en Mariska Baars. En we eindigen weer met een track van Transtilla. En die track die heet Skura. Overigens hebben Rutger Zuiderveld, Machinefabriek en Mariska Baars ook een nieuw album. En dat heet O. En dat op zijn Frans, dus E-A-U. En dat album, dat hoort u binnenkort in X-Ray terug. Want ook dat is zeer de moeite waard. Maar zometeen eerst Transtilla, Machinefabriek en Jan Kleefstra en wederom Transtilla. Volgende week is er uiteraard weer een nieuwe episode van X-Rated te beleven op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik hoop u aanstaande vrijdag te treffen in het Corso Theater bij King Midas Sound. Lijkt me gezellig. En volgende week zondag dus, ijs en wederdienende, weer een nieuwe X-Rated. Voor nu, heb een hele mooie week. Het blijft winter, dus houd dat winterdekbed maar op het bed, de kachel hoog en de kaarsen aangestoken. Deze uitzending, die overigens veel problemen kende met ontvangst, is hopelijk na te luisteren. Checkt u dat de komende week. Voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Ratings.

Dat was het Duitse duo Sion. En u hoorde de track Emerge. En dan Emerge 0. Het staat op de 12-inch Emerge. En die verscheen in 1995 via het sublabel van Basic Channel, Chain Reaction. Een heerlijk zomers zompige techno aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik wens u van harte welkom. Tot 11 uur is dit X-Rated en tot middernacht. Daarna X-Ray. Met dit eerste uur natuurlijk heel veel nieuw werk. Zoals deze, die gaat pas uitkomen op 9 augustus. Van de Italiaanse dame Olympe. U hoort The Voice of the Night. En dat in de Woo York remix. En Woo York komt uit Oekraïne. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

De snelheid zit er goed in bij Stef Mendesidis. Stef Mendesidis hoort u met de track Nerve. Inderdaad, misschien een beetje zenuwachtig. Heerlijk, maar ik vind het heerlijke zenuwachtigheid. Decima is het album. Nee, 26 juli. Jongstleden verschenen. Het is een Griek woonachtig in de Oekraïne. Stef Mendesidis hier bij X-Rated op de concertzender. Waar de snelheid er een klein beetje uitgaat met Jack Rock. Het klinkt alsof hij herharde rock gaat maken. Wel nu, dat doet hij niet op het album Explorations of a Fourth Dimension. Dat gaat 15 augustus verschijnen. Hier is Jack Rock met Before.

Vorige week draaiden we een heerlijke track van Yeeg, oftewel Future Sound of London, die een track remixte van Drun. Vandaag was het de beurt aan Anders Ilar met een heerlijke, echt een hele fijne remix van de track Graviton. U vindt het allemaal op het album Graviton. En dat is een heel album vol met allemaal remixes van Graviton van Drun. En dat is allemaal verschenen via Touched Music. Prachtig. En wat helemaal prachtig is, alleen dat duurt nog even, is het nieuwe werk van Mono Lake, oftewel Robert Henke. Dat gaat pas 6 september aanstaande verschijnen. Er is één track die vast te horen is en die is vast heel erg fijn. En dat is Global Transport. Het komt te staan op het album Studio. Dit is de nieuwste van Mono Lake.

Mother Sundial.

3만 7,453,653.

Er zijn al heel wat artiesten die ze hebben laten inspireren door de zogenaamde nummerstations, de number stations. Van die hele vreemdsoortige stemmen die uitgezonden werden op allerlei radiozenders, voornamelijk uit Rusland en Oost-Duitsland en dat soort plekken. Number stations, dit was een track van het nieuwe album van Heiko Malle en Julian Damar. En dit duo maakt het album Nostalgia en dat verschijnt via Bureau B. Dat is overigens nog niet uit, dat gaat gebeuren. Even kijken, wanneer was dat ook alweer? Ja, op 6 september. En vandaag die was het duidelijk een dag dat de Etna ging spuwen. Het is weer zover. De Etna die spuwt van alles de lucht in. En dat gaat op 30 augustus aanstaande wederom gebeuren. Want dan komt die Etna Sessions uit. En dat is het nieuwe album van Murkoff. Jawel, na Monolake nog zo'n grootheid die met een nieuwe komt. Die Etna Sessions gaat verschijnen via Facade Electronics. U hoort nu Val Delbove. Dit is de nieuwste van Murkoff.

0: Wat een geweldige track ook langer. Ook weer van A Clock DVA. Van het nieuwste album EXT Volume 1. Op Armcom Europe Ritzels Vera verschenen. Pardon, u hoorde Clock DVA met The Black Corridor hier bij X-Rated.
1: X-Rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur is inmiddels al 2,5 minuut bezig. Maar dat mag de plet ook niet drukken. X-Rated nog tot 11 uur. Maar nu eerst terug naar 1981. We hebben het over Crispy Ambulance. En misschien heb ik het ooit alles verteld. Dat weet ik niet, maar anders nog maar een keertje. In het verleden, lang geleden, werd ik heel vaak gevraagd om achtergrondmuziek te verzorgen bij documentaires en actualiteitenrubrieken. En op een gegeven moment kreeg ik het verzoek om muziek te zoeken bij een volslagen geblakerd landschap na een inslag van een atoombom. Het waren hele ellendige beelden, zonder personen erop, maar gewoon een langzaam draaiende camera die de geblakerde aarde liet zien. Zonder geluid, dus dat moest van mij komen. En ik koos voor het tweede gedeelte van de track Concord Square, wat u vindt op de 12-inch Live on a Hot August Night. Nou, het is best nog warm, dus hier is Live on a Hot August Night. En als u benieuwd bent naar welk gedeelte, het is het tweede gedeelte van deze track. En in totaal duurt deze track 9 minuten. Dit is Crispy Ambulance met Concord Square.

Wat Traum ook doet, het is altijd goed. Waanzinnig werk van Traum. We hoorden een gedeelte uit het maar liefst drie kwartier durende werkstuk Grote Mandrenken. En dat is vrij vertaald eigenlijk de grote verdrinking van mensen. Dat is de zogenaamde Sint-Marcellus-vloed geweest. Dat is een ernstige verdrinkingsdood van een heleboel mensen, namelijk tussen de 25 en 40.000 mensen die zijn verdronken in de nacht van 15 op 16 januari 1362. En dat betrof landen als Nederland, Engeland, Duitsland en Denemarken. 1362, ook toen waren er al natuurrampen. Traum, Grote Mandrenken hier bij X-Rated op de Concertzender. Uit 2012. En nieuw verschenen, een overzichtswerkstuk. Twee albums van trepaneringsritualen. The Totality of Death. We draaiden al een track van het album The Totality of Beth Beta. Dit is van de Totality of Death Alpha. A Cold Cell, hoort u. Dit is trepaneringsritualen.

het helaas maar kort bestaande project Memorandum. Memorandum maakte in 1989 de plaat Oh More. En dat verscheen via Cold Meat Industry. Memorandum, nooit verder gekomen dan één single, één LP en één compilatiealbum. En u hoorde No Pain or Pleasure hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar nu nog even de rust gaat terugkeren met nieuw te verschijnen werk van Mount Shrine. En Mount Shrine is helaas niet meer onder ons. We hebben het over César Alexandre en hij is helaas in 2021 overleden. En nu komen postuum de Mount Hibiki tapes uit. Heel erg mooi en gedragen werk van Mount Shrine. U hoort de schitterende track Azur.

mooiste leven is het leven, het spietknisket in een dedemasker. In de malk op een houten vlier.

patriot. Soon the screen.

0: Irms. Trapet. In een malke. Droog het rut.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
3: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-ray tot middernacht. Daarover straks meer, maar nu eerst terug naar 1982. Het Franse gezelschap Visible. Le jour se lève is de akkant van de 7-inch Indicible Fréquence. En dat verscheen in 82 via Hawaii Records. Le jour se lève, een heerlijke track van...

gaze at the wall, the wine and the smoke.

0: Wat een schitterend stuk van Current 93. The Fire of the Mind van het gelijknamige mini-album. The Fire of the Mind werd gemaakt door David Tibet, Stephen Stapleton van Nurse with Wounds en David Kenny. Dat was Current 93. En dit stuk en deze cd werd uitgegeven bij de eerste exemplaren van het boek Simply Being van James Lowe. Current 93 en James Lowe maakten dit in 1994. Schitterend werk hier bij X-Rated op de concertzender. Muziek van Current 93. En helaas bereikte ons deze week, of eigenlijk eergisteren, het bericht dat Monty Cazaza was overleden. Monty Cazaza maakte furoren in de kringen rond Throbbing Gristle. Hij zat ook bijvoorbeeld zijdelings in de band Factrix en heeft met diverse anderen ook die hele mooie dingen gedaan. Hij is eigenlijk de grondlegger van de term industrial music, want de muziek die Throbbing Gristle maakte, die noemde hij industrial music for industrial people. En dat industrial is blijven hangen bij de heren en de dame van Throbbing Gristle. Vandaar dat ze ook Industrial Records starten. En industrial heeft natuurlijk nu, anno nu, nog steeds een grote betekenis in de muziek. Monty Cazaza is niet meer. Hartelijk dank, Monty, voor al je prachtige dingen die je gedaan hebt in het levend well-being en het levend welzijn van Monty Cazaza. Ter nagedachtenis van Monty Cazaza, nu de track First Last. En dat staat op het 7-inch Something for Nobody. En daar doet ook de halve Throbbing Gristle aan mee, zoals Chris Carter, Genesis P. Orridge en Peter Christofferson. Rust in vrede, Monty Cazaza. Hier is First Last. En excuses voor de tikjes, want die zijn er in de loop van tijd door het vele draaien lekker ingekomen. Dit is Monty Cazaza.
1: You want to be first.
2: You want to be first.
3: Want to be first. Don't want to be last.
4: Don't want to be last.
5: Don't want to be last.
6: Don't want to be last.
7: You want to be first.
8: You want to be first.
9: You want to be first.
10: You want to be first.
11: Don't want to be last.
12: Don't want to be last.
13: Don't want to be last.
14: Don't want to be last.
15: First.
16: First.
17: First.
18: Last. Last. Last. Last. Last.
19: First.
20: First.
21: First.
22: Last,
23: last, last, last.
24: Want to be first.
25: Want to be first.
26: Want to be first.
27: Want to be first.
28: Don't want to be last.
29: Don't want to be first.
30: Want to be first.
31: Want to be first.
32: Want to be first.
33: Don't want to be last.
34: Don't want to be last.
35: Don't want to be last.
36: Don't want to be
37: last.
38: First,
39: last,
40: last,
41: last,
42: last,
43: first,
44: first,
45: first,
46: last,
47: last.
48: Don't wanna be first.
49: Don't wanna be last.
50: Don't wanna be first.
51: Don't wanna be last.
52: Don't wanna be first.
53: Don't wanna be last.
54: Don't wanna be first.
55: Don't wanna be first.
56: Don't wanna be first.
57: Don't wanna be last.

Gisteren was ik bij een popquiz in Wormer, in een tuin. Gelukkig net na alle miezer regen. En dus dat verliep allemaal hartstikke lekker. En een van de fragmenten die voorbij kwamen was een track uit Eraserhead. De film Eraserhead, natuurlijk van a long, long, long time ago. Dat was toen Lady and the Radiator. En dat staat op de originele soundtrack van Eraserhead. Deze track echter staat niet op de originele soundtrack. Die is namelijk pas in 2001 uitgegeven via Absurda Records. Dat is namelijk Eraserhead Original Soundtrack Plus. Daarop staat Eraserhead's Dance Mix. En die is gemaakt door David Lynch zelf. En door muzikant Alan R. Splatt. U hoorde dus de Eraserhead Dance Mix. Heerlijk, Eraserhead. Sowieso de beste film die ik ooit heb gezien. En dat moet ik wel. Ik heb hem namelijk letterlijk, en dat is ongelogen, 24 keer gezien. And counting. X-rated nog tot 11 uur. Dit is RNGMNN, oftewel Ronnie Engman. Andermaal een track van het schitterende album False Dawn Falsified, wat 2 weken terug verscheen via Winterlight Records. Dit is Confusion and Desillusions en ditmaal in de Sieselman remix. RNG MNN.

Ja, je voelt je best verloren naar zo'n track. Lost van Noosfera. En dat staat op het album Jungian Epiphanies.

En het album Jungian Epiphanies verscheen via Octagon Misty Circles in 2001. Noosfera aan het einde van deze X-Rated. Daarvoor kunnen we luisteren naar een korte track van Lynn Eastwin uit Wales. Het splitalbum samen met Sleep Research Facility, oftewel Sargo Posidonia, wat op Cold Spring verscheen. Lynn Eastwin,

0: Jongens, jongens, jongens, wat een wereldplaat. Eigenlijk zonder om erheen te lullen, maar anders, ja, weer zo'n hele lange ulvertrek. Ze duren allemaal 20 minuten, zo'n beetje. Geweldig werk, het nieuwste album van Ulver, Drone Activity. Maar toch was dit bijna de hele track, hoor. Exodus, hoorde u van dat nieuwste album. En waarvan ik nu al weet dat hij in de top 5 van de albums over 2019 komt te staan. Werkelijk geweldig werk van de nieuwste Ulver.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. 2 uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Hele rare, donkere luchten hier om de studio heen. Die verraden allerlei onweersbuien die... Nou, volgens mij een beetje om de studio heen gaan. Maar in ieder geval, het ziet er schitterend uit. Het is inmiddels ook wat minder warm. In de studio is het nog steeds, even kijken, 29,5. Dus de klotsende oksels zijn nog niet helemaal voorbij. Maar goed, het wordt aanstonds wat kouder, ook in X-rated. Met The Human League, helemaal terug naar 1978... Wie had gedacht dat dat bandje van toen met draaiende bandrecorders en sinds dat nu het zingende gezelschap The Human League is, die feesten en partijen afgaan. Nog steeds The Human League, ze bestaan nog steeds en treden nog steeds op, maar ze klonken in 1978 heel anders. Zoals ook getuige de B-kant van de allereerste single Being Boiled en dat is Circus of Death. Hierbij X-rated The Human League.
2: This is a song called The Circus of Death. It tells the true story of a circus we met. The first 2 verses concern the actual arrival at Heathrow Airport of Commissioner Steve McGarrett. The third emotionally describes a map showing the range of the circus. The fourth and fifth were extracted from an article in The Guardian of March the 19th, 1962. The last is a shortwave radio message from the last man on Earth.

that.

0: guardian of life. Amen. It is he who is the military leader of all the powers which belong to heaven. Amen.
1: En daar was die omweerslag. Oh, weer zo'n album wat de top 5 binnen dendert. Het past allemaal niet meer. Wat een mooie albums komen er toch dit jaar uit. Deze is van Nodding God in a Foreign Landscape, hoorde u. En dat is een gratis cd-single die wordt gegeven bij het nieuwe album Play Wooden Child. Nodding God, oftewel David Tibet van Current 93 en Andrew Lyles van A Nurse with a Wound. Nodding God, vervreemdend tot op het bot en helemaal geweldig. Nodding God hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we verder gaan met nieuw en oud werk van Coil. Ja, Coil wordt een beetje uitgemolken. De planken worden leeggeschraapt om toch maar nog een beetje te verdienen aan al die tracks die nog op die planken lagen. Sommige dingen die moet je gewoon echt niet uitbrengen. Andere dingen die zijn best wel leuk voor de absolute verzamelaar. Zo is er nu het album Swan Yard, een dubbel album wat is uitgebracht door en bij elkaar geraapt is door Danny Hyde. Hij mag het doen, want Danny Hyde is wat, ja, behalve Peter Christofferson en John Balance natuurlijk wel een lid wat heel erg lang bij Coil heeft gezeten. En ook op alle tracks die hierop staan heeft meegespeeld. Het leuke is hiervan, van dit album, dat het album wat nooit is uitgebracht, het album Backwards, dat is een album wat ooit op cassette is opgenomen en afgekeurd is door de platenmaatschappij, toen opnieuw is opgenomen en alsnog is uitgebracht als de New Backwards. Maar Backwards klinkt eigenlijk heel anders dan het origineel Backwards. En dat is opgenomen in de studio's van Trent Reznor van Nine Inch Nails. Daar zou het zou ook via Nothing Records, het label van Trent, zou het verschijnen. Maar dat is ook nooit gebeurd. Wel nu, voor de absolute verzamelaar is dit een must. Voor degene die gewoon een goede albums van Coil in huis wil hebben en meer niet, dan moet u deze laten liggen. Maar er staan toch buitengewoon aardige tracks op. Wat dacht u van Crump Tune van Swan Yard? Dit is Coil.

Professor the West with

Lekker hoor, heerlijk werk van Aki Manthorn. Leden van onder andere de Soil Seeds Black en Apsu. Dat betekent dat het komt uit de black metal wereld. Geweldige track die afkomstig is van het album Second Sephira Cella. En daarvan hoorde u Entrance to the Ancient Flame. Geweldig werk van Aki Manthorn hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu allemaal een track van dat geweldige nieuwe album, een soort van remix album van Abul Mogar. Het is eerder verschenen op een album van Penelope Traps. En Penelope Traps maakt prachtige ambient. En dat is, ja, als je dat in de handen geeft van Abul Mogar, er gebeuren de mooiste dingen. De prachtige stem van Penelope Trappers, die is in de echo gegooid en gelukkig nog steeds goed aanwezig in de track Carry Me. U vindt het allemaal op het geweldige album And We Are Passing Through Silently. Dit is Penelope Trappers in de Abul Mogar remix.

tot de laatste snik, totdat de branding niet meer aanwezig is, was dit Noi. Noi met Leepwol.

uit 1975, Noi, Michael Roodher en Thomas Dinger. Ook nog bijgestaan door twee anderen, maar die spelen niet mee op deze track. Leep Wohle, 1975, uitgebracht op Brain Records. Het spraakmakende en ongelooflijk invloedrijke Noi. Daarvoor kunnen we luisteren naar een klein gedeelte uit het 40 minuten durende werkstuk I Knew Her van Alex Tiuniev. En wilt u het hele werkstuk horen? Dat hebben we ooit eens uitgezonden in een X-ray. Daar vindt u het hele stuk van Alex Tiuniev. Uitgebracht was dat destijds om 2008 op Cold Spring Records. Zometeen het derde uur X-rated onder de noemer X-ray. En dat is een uitzending die eigenlijk volledig gewijd is aan de stemkunst. Allereerst uit Nederland Mariska Baars en Machinefabriek Rutger Zuiderveld. Zij tweeën vormen onder andere hebben zitting in het collectief Piep Chilling. En met z'n tweeën hebben ze een nieuw album uitgebracht. O, E-A-U, oftewel Frans voor water. Het volledige werkstuk kunt u zometeen horen in X-ray direct na 11. Het wordt opgevolgd door een gedeelte uit het werk Echo Poem Sequence No. 2 uit 2005 van Nurse with Wound.

Kunt u het nog volgen? Nou, ik wel. In ieder geval ligt die 12 inch, die ligt op de draaitafel. Dit is de Blaze Color, het project van Ludo Kamberlin, die overigens helemaal uit de muziekwereld is verdwenen en ook niet wil dat de oude dingen opnieuw worden uitgebracht. Dus geniet ervan. The New Ones.

Ja, als die dronejongens nou de samenwerking aangaan, nou dan krijg je dit soort fijne resultaten. Traum is de samenwerking aangegaan met mede-droners Monocube. En dat heeft geresulteerd in het werkelijk geweldige album Contemplator Chili. En dat verscheen via Transgredient Records. Helemaal geweldig. U hoorde Precessio Equinoctiorum op zijn beste Latijn. Monocube en Traum. Vier lange, zeer intense tracks staan op dit album. Monocube en Traum. Binnenkort natuurlijk nog meer in X-Rated te horen, want geweldig. U luistert inderdaad naar X-Rated op de Concertzender. En het is vandaag 4 augustus. En dat is de verjaardag van Klaus Schulze. Hij is 72 jaar geworden. En het is tevens de sterfdag van Konrad Schnitzler. Hij verliet ons op 4 augustus 2011. Nou, laten zij samen met Edgar Froese nou de oprichters zijn van Tangerine Dream. En die nam in 1969 het album Electronic Meditation op. En dat album verscheen in 1970 op Oor Records. Daarom een ode aan Konrad Schnitzler en een ode aan Klaus Schulze voor de 72-jarige leeftijd gefeliciteerd. Dit is Auferstehung, oftewel Resurrection, Tangerine Dream van Electronic Meditation.

Ja, de grootste hitte mag er wel voorbij zijn, maar dat staat het draaien van de band This Heat niet in de weg. Dit stamt alweer uit 1979, het allereerste album uit 1979 inderdaad. Origineel verschenen via Piano Records. En dat, dit draaiden we overigens van een CD reissue, vandaar dat het zo ongelooflijk goed klonk, want het is werkelijk geweldig zoals dat klonk. Maar op de LP klinkt het ook nog geweldig. En ik heb het ook ooit nog eens een keer in 1980 in de Melkweg mogen zien. En ik heb zelden, toen stond ik vooraan geplakt, en ik heb zelden een organist zo ongelooflijk tekeer zien gaan met zo'n vertrokken grimas als toen. Geweldig. Tegenwoordig nog steeds levend als This Is Not This Heat. Natuurlijk op één lid na wat is overleden, helaas. En daarom heten ze tegenwoordig niet meer This Heat. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we een occulte binnengaan met de verzamelaar Mysterium Lunae, Requiem for the Invasion of the Moon. Een werkelijk heel erg mooi vormgegeven boekwerk met cd daarin, uitgegeven door Aurora Borealis Recordings. Daarop onder andere Burial Hex, en die hoort u waarschijnlijk volgende week in X-Rated. Verder nog Sutek Hexen en onder andere Ten Horned Beast. En deze van Hawthorne. Dit is The Curse, Piax Vya.

En dat was hem dan ook echt helemaal. Geweldig werk van nieuw, dus helemaal verschenen, van In Quantum. En dat was een track van het album Memory 417. En dat is nieuw verschenen via Cryo Chamber. X-rated op de concertzender waar we doorgaan naar Rusland. En dat is niet wat je noemt om vrolijk van te worden. Het zijn twee heren met gitaren en effectapparatuur. Maar oh, wat klinkt dit ongelooflijk mooi en diep. We hebben het over Peel Grim. Een en al melancholie. Het spat eraf in de track Soul Etude. Dat verscheen in 2015 via Zillow Zobaton. Het eveneens Russische label. Dit is Peel Grim. Op gitaren.

En FP en de Doubling Riders, dat waren eigenlijk de Italiaanse versie van Tuxedo Moon, zo'n beetje. Die brachten in 1985 hun album Doublings and Silences Volume 1 uit. En u hoorde daarvan Doubled by the Sun. Auf dem Nil was het label waar het oorspronkelijk op verscheen. En alles, plus een cd's met allerlei rariteiten en extra's, is nu verschenen in een box. The World of the Doubling Riders. En dat verscheen via Spittle Records dit jaar. Of eigenlijk pas geleden verschenen dus. The Doubling Riders, en dit was FP en The Doubling Riders. En daarvoor hoorde u de onheilspellende klanken van Amon. Tevens uit Italië. De heruitgave van het album The Legacy. En dat is The Innermost Legacy. Met een tweede album erbij gevoegd. En van dat album hoorde u het indringende Ankh Sen Amon. Dat was Andrea Maruti, oftewel Amon.

Zometeen het derde uur X-Rated. En dat is X-Ray tot middernacht. En toen ik deze X-Ray opnam, dat doe ik altijd wat ruimer van tevoren. Toen was het bloed en bloed en bloed heet. Vandaar dat ik koos voor Waveform Transmission V1.0 1.9. En Waveform Transmission, dat zijn Rod Model en Chris Troy. Dat verscheen in 1996 via Silent Records, het label van Kim Cascone. Nu zometeen integraal in X-Ray. En die hitte, die denkt de deur maar bij. Het is sowieso niet koud buiten. Zometeen dus X-Ray tot 12 uur hier op de Concertzender. En daarna een nieuwe Dr. Klangen doen. IJs, weder en andere ellende dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en de reacties via de diverse kanalen mocht ontvangen. Dat doet goed. Hartelijk dank. Maak er een mooie week van. Voor nu een mooie nacht. En blijf bij X-Ray eerst. U gaat pas na 12 uur slapen, want sleep is overrated. Wat mij betreft tot volgende week. Dag! X-Rated werd

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Het vorige uur eindigden we wel met Malcolm Pardon in de helft uit Roll the Dice. We beginnen het nieuwe uur met Hede Oude Klanken uit 1979. Dit is X-rated, het tweede uur. En het eerste, de eerste plaat is daar meestal een oudje. Maar eigenlijk is dit ook weer een nieuwe. Want we hebben onlangs een leuke manifestatie gehad in Amsterdam. En die heette From Punk to Ultra. Van Punk tot Ultra. En dat is de Plurex Story. En dat gaat over het verhaal van het label Plurex. Wat voornamelijk furoren maakte tussen 1979 en 1981. Nou, wel nu. Er is een verzamelaar uit die ook gewoon letterlijk From Punk to Ultra heet. Punk, dat weten we allemaal wat het is. Ultra, dat was een beetje het experimenteren broertje van de New Wave. En deze verzamelaar, ja, eigenlijk worden de vaandeldragers daarvan, van die ultrabeweging, de mini-pops, die zijn behoorlijk vertegenwoordigd op dit album. Maar een band als Interior, die staat er een keertje op. En die is eigenlijk al zo vergeten dat ik dacht, die gaan we eens draaien. Van deze verzamelaar, de track Bizarre Disco. Hier is Interior.

0: De twitterende vogeltjes komt niet door de openstaande ramen, want die vogeltjes die zijn allang gaan slapen. Wij nog niet, gelukkig. De vogeltjes die behoorden bij de trek. Zunderwin nea itselde, als ik het op mijn Fries, op zijn Fries goed uitspreek. Maar dat zal wel weer niet. U hoorde in ieder geval een prachtige track van Piip Chilling. En dat staat op het album Morntids. En dat verscheen in 2014 via Midira Records. En dat alles omdat ik vanmiddag zag dat de heren Romke Kleefstra en Rutger Zuiderveld, oftewel Machinefabriek, allebei vandaag jarig zijn. En die zitten op dit album, die zitten in Piep Iep Chilling, samen met Jan Kleefstra die de teksten deed. En u hoorde ook nog Mariska Baars. Die beiden zijn vandaag niet jarig, maar in ieder geval van harte gefeliciteerd Romke Kleefstra en Rutger Zuiderveld. U hoorde Piep Chilling hier bij X-Rated. Waar we nu eventjes teruggaan naar 2007. Dat is een track die meerdere malen voorbij is gekomen in X-Rated. Een zogenaamde X-Rated klassieker. Heel veel gedraaid door Arjen en door mij. We hebben het over de Teledubbies. Jawel, Kermis in de Hel. Dat verscheen in 2007 op Sick Wreck. Dit is het heerlijke, indrukwekkende en indringende Abu Ghraib. Hier zijn de Teledubbies.
1: Auf den Towers muss, treibt den Towers natürlich.

Misschien heeft u de desbetreffende uitzending gehoord, misschien ook niet. Maar ik heb een tijdje terug deze plaat gedraaid. En ik wilde toen heel graag u de uitloopgroeven laten horen. Maar toen hadden we een pick-up die het nodig vond om af te slaan. Wel nu, de afslag is er lekker uitgesloopt. En daar zijn we heel blij mee. Daarom andermaal een track van Soviet France op de draaitafel. En dit gaat dus eeuwig door. Net zolang tot de plaat stuk is of de naald het niet meer houdt. U vindt het op het album Mono Miche, verpakt tussen twee Spaanplaten in 1983 uitgebracht door Red Rhino Records. Schitterend werk van Soviet France met Ben Ponton en Robin Story en nog veel meer muzikanten die helaas niet meer bij Soviet France zijn. De enige nog overgebleven lid bij Soviet France is nog Ben Ponton. X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij fonkelnieuw werk van 400 Lonely Things. En deze act die bracht vorig jaar het album van het jaar. Ik weet niet of het hem dit jaar ook gaat lukken. Maar je weet het maar nooit. Het album, dat moet nog uitkomen, The New Twilight. En in één track kunt u in ieder geval nu al luisteren. Nou, u kunt nog meer luisteren, want het digitale gedeelte is al uit. Alleen het fysieke gedeelte zult u moeten wachten tot 6 september. Dit is 400 Lonely Things met The Fifth Wind.

Allemaal een track van het geweldige nieuwe album Atalanta Fugiens. En u hoorde Roepe Cava van Camerata Mediolanense. Nieuw verschenen op Auerbach Recordings. Echt een schitterend album. Ik word er steeds verliefder op. Eigenlijk, ja. Camerata Mediolanense aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor kunnen luisteren naar nog zo'n fantastisch nieuw album. Namelijk van MPC featuring Peter Bjergo. En u hoorde Coiling Despair. En dat staat op het nieuwe album Onus via het Belgische Consoling Sounds verschenen. En daarvoor dus een nieuwe track van 400 Lonely Things. Zometeen hoort u nog X-Ray tussen 11 en middernacht. En u hoort het niet zo voor de hand liggende werk van Richard Pinaas. We kennen hem voornamelijk als frontman van Heldon. En Richard heeft ook een heleboel soloplaten gemaakt, waarvan de eerste paar een groot succes werden, maar later een aantal obscuurdere albums die u wellicht niet zou kennen. En daar heb ik een blauwdruk uit proberen te maken. Zo heeft hij een album gemaakt met John Livingood, het album Cyborg Sally. Daar hoort u een track van. En u hoort een track die hij heeft gemaakt met Maurice Dantec en het album Schizotrope. Verder nog een tracks van de soloalbums De L'un et du Multiple en Event and Repetitions. Zometeen allemaal te horen in X-Ray Richard Pinaas. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated en ook hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. IJsweder en hittedienender is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. En het wordt inderdaad warm de komende week. Van het vieze, lekkere, vochtige weer dat je al je zweet begint op te komen, voelt op te komen terwijl je je pink alleen maar beweegt. Heerlijk, kijk er naar uit. Zomer in Nederland, het is eindelijk zover. Dus ga er maar van genieten en volgende week draaien we weer lekker herfstige klanken in X-Rated op de zondagavond vanaf 9 uur. Graag tot dan, blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. En voor nu, dag!

weliswaar geen 30 graden meer, maar zomerser kan je het toch bijna niet krijgen. LSG. LSG, dat is Oliver Leeb, 1994. En ik zag net op Facebook voorbij komen dat het een heel goed muziekjaar was. Nou, dat was laatst op Twitter ook al het geval. 1994 was inderdaad een absoluut topjaar voor muziek. En dat blijkt ook wel weer uit deze geweldig werk. U hoorde de version 2 van A Blueprint. LSG opende daarmee de nieuwe X-Rated. Ja. Waar we gelijk heel erg hard van start beuken. Met van LSG naar LSD. Inderdaad, Process 5 is het nieuwste album van LSD. LSD staat dit keer niet voor de hallucinerende druk, maar voor de voornamen van de techno-groothelden Luke Slater, Steve Bicknell en David Sumner. Hun nieuwste dus heet Process 5. En dit is de track. Second Process. Nee, dit is de track Process 5 van het album Second Process. Ik word helemaal gek en dat al nu aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur is deze X-Rated voor u. Een hele goede avond.

Humanoid. Ja, kent u het nog? Stacker Humanoid. Dit was gewoon de nieuwste Humanoid. Dat is Brian Dugans en hij is één helft uit de Future Sound of Londen. En voor het eerst sinds 1989 is er weer een nieuw album Humanoid. Van Humanoid en dat album heet Build. En het is een divers album. Soms exploderen er flipperkasten. Soms is het mooi en ingetogen. Zoals wat meer deze track. Een beetje Aphex Twin Plate-achtig. En af en toe gaat het ook gewoon keihard de acid kant op. Humanoid is helemaal terug. Helemaal goed. Daar zijn we blij mee. Uitgebracht op Future Sound of London Digital. Het natuurlijk het label van FSOL. Zometeen in dit uur alles over Grauzone Summer Special. Daarvoor kunt u kaarten winnen. Dat is zometeen. Maar eerst even wat hele donkere elektronica van vrouwelijke hand. Want gelukkig zijn er daar veel steeds meer van. Wat dacht u van Huma Utku? En zij komt uit Turkije. Haar album heet Gnosis. Daarvan nu het heerlijke duistere Black Water Red.

Zo, dat is even lekker, hè. Ho, ho, dames aan de macht, zo hoort dat. Net mevrouw Utku en nu het Denemarken S.E.S. Gunver Rieberg, het nieuwste album van haar. Eindelijk is het verschenen, de Entangled LP. Het is een soort mini-LP, maar eigenlijk niet direct mini. Hij duurt eigenlijk best lang, in ieder geval veel te lang om single te zijn. U hoorde daarvan Palace Like Timescale of Black. Geweldig werk dus van S.E.S. Gunver Rieberg. X-Rated op de concertzender. De hoogste tijd om u even bij te brengen wat er staat te gebeuren op zaterdag 20 juli aanstaande. Dat is namelijk de Grauzone Summer Special. Grauzone wordt twee keer per jaar gehouden en houden ook losse avonden. De vaste festival, het vaste festival, dat is in januari rond het paard in Den Haag. En de zomereditie, die wordt gehouden in Strandclub Woesa. En dat is in de duinen tussen Scheveningen en Kijkduin. De Grauzone Summer Special, dus niet aanstaande zaterdag, maar 20 juli. In de voornoemde strandclub. Er is veel te doen. Er zijn mooie bands. Wat dacht u van Whispering Suns, Uniform, Demon Eyes, ZZZ, The Zig Zags. Ze hebben wat met zetten tegenwoordig. En de DJ's Passive, Ofra en Ed Rock. Ed Rock kennen we ook als Mad Ed vroeger. De vaste DJ van de Melkweg, maar tegenwoordig Ed Rock en hij doet veel meer. Verder is er een vegan food market en een platenmarkt. De bands die spelen tussen 4:15 smiddags en 11:00 s'avonds. De DJ's tussen 3:00 smiddags en 2:00 s'nachts. Entreeprijs €22,50. Dat kunt u uitgeven als u naast het spreekwoordelijke potje heeft gepiest. Wat betreft de winnaars, want we geven gewoon kaarten weg vanavond. Jazeker. 2x2 kaarten geven wij weg voor deze Summer Special. U kent het recept. U kunt gewoon mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Als u wil dat wij u op de gastlijst gaan zetten. Plus 1 dus, inderdaad. Onder vermelding van Grauzone Summer Special. De mailbox gaat open en het is nu tijd voor de muziek. Dat kunnen we beter openen met Whispering Suns. Zij openen nu de Grauzone Special en voor u gaat de mailbox nu open. Hier is Whispering Suns.

Ja, en dan is hij pas op de helft, hè? Ho, ho, wat een werkstuk is dit. Juggernaut van Z. Z. Je zegt gewoon eigenlijk... Zzz. Heerlijk werk en van deze band. Dit stamt alweer 2015. Het album kwam uit op Excelsior Records. Zij spelen dus ook op de Grauzone Summer Special. Alhoewel er al aardig wat mensen gemaild hebben, de mailbox die staat nog 5 minuten open voor de Grauzone Summer Special. Met verdere optredens dus van voornoemde zzz, verdere Zigzags, Demon Eyes, Uniform en Whispering Suns. U kunt nog 5 minuten mailen. En in die 5 minuten kunnen we eindelijk kennis maken met het nieuwe werk van Alessandro Cortini. Hij komt pas 27 september uit. Maar hier is alvast 1 track vrijgegeven. En die is nu te horen in X-Rated. Oh, geweldig. Amore Amoro. En dat gaat komen op het album... Massimo. Volume Massimo. 27 september dus. Alessandro Cortini.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna veel meer moois in X-Ray. X-Ray deze keer met het project Maine. En Maine is het project weer van Robert Hampson. En hem kennen we weer als lid van Loop. Maar dat is straks. Eerst terug naar 1982. The Virgin Prunes. Veel te lang niet gedraaid. Dit is de 10 inch A New Form of Beauty 2. En daar staat het geweldige Sweet Home Under White Clouds op. En deze track die heeft eigenlijk mijn voorkeur. In een andere versie is hij later uitgebracht op het album If I Die, I Die. Maar deze versie die doet het hem. Dit zijn de Virgin Prunes hier bij X-Rated. Sweet Home Under White Clouds.

Gisteren was ik aanwezig op het Strange Sounds from Beyond Festival op de NDSM-werf in Amsterdam. En daar werd op een gegeven moment opgetreden door een DJ-duo. Ook overigens heel veel mooie live-optredens gezien. Maar de DJ-duo maakte een werkelijk schitterende overgang van een track die ik niet kende tot deze Chase van Giorgio Moroder. De zon scheen, het was werkelijk prachtig weer en ik had zoiets van ja, een zomerser kan je de X-Rated niet beginnen dan Chase van Giorgio Moroder van de soundtrack Midnight Express uit 1978 alweer, die hij samen met Harold Faltermeyer maakte. Giorgio Moroder, 78 jaar inmiddels en hij trad onlangs in april nog op in Paradiso in Amsterdam. En dat was vast geweldig. Ik was er helaas niet bij, maar dat moet wel memorabel geweest zijn. Giorgio Moroder aan het begin van deze X-Rated. Met vrij veel nieuw werk en dan nog straks één oude. Maar eerst nieuw werk van Kongs om Pax. Dat is de Schot Tom Schoenfield. Zijn nieuwe album Ways of Seeing geeft prachtige, heerlijke zomerse dubtechno te zien. Zoals deze Paris 5 AM. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

wat ontzettend lekker. Maar wel in de dubbele versnelling deze keer. Rod Model. U hoorde Reiki van zijn nieuwste album Captagon. Dat verscheen via Treasure Records. Trezor, moet ik eigenlijk zeggen. Rod Model nu echt in de versnelling. Harder en sneller dan ooit. Maar dat is helemaal niet erg, want dat mag ook wel eens. Het is namelijk niet altijd zo heet als nu. Het hitteplan is in werking gesteld. Het is 31,7 graden hier in de studio. En we gaan nu verder met helaas een triest bericht. Namelijk dat Philippe Zdar Serbonechi is overleden. Een noodlottig ongeval door uit een raam, een heel hoog raam, bijna aan het dak van een gebouw te vallen. Hij was een van de initiatoren achter de bands Cassius en Motorbass. Een goed moment om Motorbass weer eens tevoorschijn te halen. Het geweldige album Pansol, u hoort daarvan Idio. Dit is Motorbass. Rust in vrede, Philippe

Zo, die is ineens afgelopen, zeg. Heerlijk, Floating Points. Ook wat meer up-tempo dan en het vroegere werk. Valt mij een klein beetje op. Floating Points is terug met het nieuwe album Les Alpes Cora Bell. En dat is verschenen, of dat gaat nog verschijnen via Ninja Tune. Deze track is echter al wel uit. Dat is de soort single. Dus eigenlijk de titeltrack Les Alpes van Floating Points hier bij X-Rated op de Concertzender. En zullen we nog één keer een track draaien van de nieuwe Plaid en daarna nooit meer? Nou, dat laatste kan ik niet beloven, want wat een plaat. Polymer heet het nieuwste album. Dit is All Together.

Ja, heerlijk nieuw, heel erg nieuw werk van Multicast Dynamics. En dat is Samuel van Dijk. Multicast Dynamics, je hoorde Time Factor. En dat gaat op het nog te verschijnen album Lost World staan. En dat gaat nieuw verschijnen via Denno Valley Records. Heerlijk werk van Multicast Dynamics. En andermaal een lekkere, lange track van die nieuwste Ulver. Wat is dat toch een mega album. Drone Activity. Verschenen via House of Mythology. Dit is Ulver met 20,000 Leagues Under the Sea.

0: 20,000 Leagues Under the Sea. Geweldig. Weer zo'n megatrack van het nieuwste Ulver album Drone Activity. Als die niet hoog komt aan het einde van het jaar, dan weet ik het ook weer niet. Heerlijk, wat een onderhuidse spanning. Wat een geweldig werkstuk dit. Helemaal van A tot Z. Ulver.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated. Tot 11 uur nog en daarna de zomer in X-ray tot middernacht. Zoals gezegd in het eerste uur, ik was gisteren op het Strange Sounds from Beyond Festival op de NDSM-werf. En daar werden een heleboel hele geweldige concerten gegeven. En er zijn er een paar die goed zijn blijven hangen, maar degene die het meeste indruk maakte, dat was wel Mutant Beat Dance. Die presteerden het om een soort mengeling te presenteren tussen, laten we zeggen, Cybertron van Juan Atkins. Ik hoorde Severed Heads erin terug. Ik hoorde wat oudere Cabaret Voltaire erin terug. Maar ook techno en acid invloeden. En het klonk ook eigenlijk gewoon als 2019. Ik hoorde van Antal, dat is de man achter Rush Hour Records, die ook de tent organiseerde waarin dit plaatsvond. Dat Mutant Beat Dance letterlijk ieder concert dat ze spelen nieuw werk spelen. Dus ze spelen nooit twee keer hetzelfde. Nou, dat moet me een hoop moeite kosten, lijkt het mij. En het begrijpen doe ik het niet en deed ik het niet, want het stond als een huis alsof ze dit iedere dag deden. Een hele mooie mooi oeuvre eigenlijk hoorde je door de jaren heen. Maar wat het meest opviel mij was een cover. En dat was Turn to Red van Killing Joke. En die spelen ze naadloos, puur elektronisch met basgitaar. En om die weer eens op de draaitafel te leggen, heerlijk. Turn to Red, dit is Killing Joke.

heerlijke kruising tussen techno, acid en trance. Dat is Juno Reactor. Juno Reactor, het eerste album wat ze uitbrachten. En dat is uit 1993. Transmissions is dat album. En je hoorde Lunatic, Juno Reactor. Het project van Ben Watkins. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Straks alles over kaarten die u kunt winnen voor het Dutch Electronic Masters Music Festival, wat gehouden gaat worden in het Theaterke in Best op zaterdag 31 augustus. Maar eerst een nieuw werk van Alighted. Jawel. Alighted, en dat wordt Red Rain Mountain. Dat is een een track die uitgebracht gaat worden op Garden Broom. Ik dacht even dat het album was, maar het is het label. 26 juli komt die uit. Het is McLean Massimios. Dit is Alighted. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Erg fijne track van DEFTR. DEFTR met No Knock, No Doorbells. En dat komt te staan op het album Run Away. Dat gaat voorlopig nog niet verschijnen, namelijk pas op 30 september aanstaande. En DEFTR zijn twee heren, eentje uit van de Berghain en de andere is werkzaam bij Oost Good Tone. Nou, dat zijn twee Berlijnse zeer vooraanstaande dingen waarvan je zegt, ja, als die samenkomen, dan is het garant voor succes. En ook mooi, deze kracht van herhaling in No Knock, No Doorbell. En nu, heel nieuw werk wat ook nog moet gaan verschijnen, namelijk pas op 27 september, is het nieuwe album van Alan Sparhawk. Hij is van Low. En dit is zijn eerste soloproject na het overlijden van Mimi Parker, zijn partner in Low. Alan Sparhawk doet het hoe langer hoe meer met de elektronica. Wat mij betreft doet hij dat ook heel fijn. Zo getuigen ook de track Can You Hear. Dat gaat dus via Sub Pop verschijnen op 27 september. Het album White Roses, My God.

0: Ik denk dat een van de drukste muzikale bazen van Nederland toch wel Rutger Zuiderveld is, oftewel Machinefabriek. Er kan bijna geen week voorbij gaan of er is weer nieuw werk van hem. Nou ja, bijna een week. Ditmaal is hij, heeft hij zitting genomen in een trio. En dat trio dat heet Associated Sign Tone Services. Van het gelijknamige album hoorde u de track 000800. Dat is uitgebracht op het label Flag Day. Heerlijk werk van Associated Sign Tone Services. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Maar we zijn aanbeland bij een heuse kaartenactie. Dat is even geleden, maar het kan weer eens eventjes. En dat gaat ditmaal over het Dutch Electronic Masters Music Festival. Dat gaat gehouden worden op zaterdag 31 augustus in het Theaterke in Best. En dan duurt van 2:00 PM tot ongeveer 22:00 PM. En het is allemaal goed bereikbaar, ook met het openbaar vervoer. Het theater is ongeveer een kilometertje van station Best, dus dat hoeft de pret niet te drukken. Er wordt opgetreden door een viertal artiesten die dag. Namelijk La Lune Noire, Tectonia, René van der Woude en Skoolaman. Nou, de meeste, zeker de laatste twee, die staan garant voor een flink stuk space. En in ieder geval zijn het vier artiesten die dus uit Nederland komen en allemaal te maken hebben met elektronica. En één artiest die er sowieso al uitstak, wat mij betreft, was Tectonia. En ik kende het niet en nu wel. Het komt uit Utrecht en dat is fijn, zo'n ontdekking. Dus ik ben benieuwd hoe dat live gaat klinken. Als u ook benieuwd bent en ook heel benieuwd naar de rest van de programmering, dan kunt u kaarten winnen. Het enige wat u hoeft te doen is een mailtje sturen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. En het een en ander kan dan het komende half uur in werking gezet worden. Want de mailbox die staat tot 22:00 open. Als u kans wil maken. We geven dus 2x2 kaarten weg. Wel nu, ik had het net al over Tectonia. Dus laten wij de muziek spreken. Dit is Tectonia met The Problem of Alignment. En dat staat op het album Anatomy of the Position. Anatomy of the Positronic Brain. Ricardo Verschut, dat is Tectonia. We laten de muziek spreken en u kunt nogmaals mailen bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Dutch Electronic Masters Music Festival. 5 woorden wil ik zien. Hier is Tectonia.
1: The problem of alignment in artificial intelligence refers to the challenge of ensuring that the goals and behavior of AI systems are in alignment with human values and intentions. As AI systems become more sophisticated and autonomous, it becomes increasingly important to design them in a way that their objectives align with what humans desire. Misalignment occurs when there is a mismatch between the intended objectives of the AI system and what humans actually want. This can lead to undesirable consequences and actions by the AI. The alignment problem is a significant area of research and development in AI ethics and safety. Researchers are exploring ways to build AI systems that are robust, interpretable, capable of aligning their behavior with human values in a wide range of situations. Addressing alignment challenges is crucial to ensuring the responsible and beneficial deployment of artificial intelligence in various domains.

0: As long as I feel safe, you have nothing to fear.
1: Heerlijk werk van Tectonia, Anatomy of the Positronic Brain. En u hoorde The Problem of Alignment. En wie ook optreedt op het Dutch Electronic Masters Music Festival is René van der Wouden. Dit is van zijn album Sacrifice, het tweede gedeelte.
2: Of Alignment.
1: Oh, begint wie? Ja, gaat die alignment weer? Ga weg met je alignment. Doe dat maar weer op 31 augustus in Theaterke in Best. Ik had het over René van der Wouden met het tweede deel uit Sacrifice.

mooi gedragen werk van René van der Wouden. Je hoorde het tweede gedeelte uit de track Sacrifice. En dat is afkomstig van het album Sacrifice. En hij treedt ook op het Dutch Electronic Masters Music Festival. 31 augustus in het theaterke in Best. En u kunt nog steeds kaarten winnen. De mailbox staat nog een kwartiertje open. bob.ruusje@concertcenter.nl als u kans wil maken op 2x2 kaarten. We geven dus in totaal 4 kaarten weg. 2x2, 2x2. En dat betekent dat u gewoon iemand mee kunt nemen. En wie ook optreedt is Schoolaman. Schoolaman die zal als laatste optreden. We hebben het over Hans van Kronenburg en is Schoolaman. Zijn album heet Moondoes, of althans een van zijn vele albums. Maar een van de meest recente is Moondoes in Motu. En daarvan hoort u nu Zima Winter. Hier is Schoolaman.

Zo, heerlijk van school. Mooie muziek van Schoolaman. En Schoolaman treedt dus ook op Dutch Electronic Music Masters. Nee, dan moet ik het wel goed zeggen. Dutch Electronic Masters Music Festival. En dat is de 2024 editie. Ik heb sowieso nog een aankondigingetje daarbij, want ik was nog eentje vergeten. Small Chief, die treedt ook op en die treedt op in de foyer. En je heeft nog kans op kaarten. Nog 6 minuten staat de mailbox open, bob.ruusje@concertcenter.nl. Wie niet optreedt, dat is Field Lines Cartographer. Dit is een track van het album Portable Reality Generator. U hoort nu Scattered Light.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated op deze zondagavond. En dat duurt allemaal nog tot 11 uur en daarna X-ray tot middernacht. Straks om 10:30 maak ik de eventuele prijswinnaars bekend van de actie rond het Dutch Electronic Masters Music Festival. Maar nu eerst terug naar 1984. En ook terug in de tijd, want dat is maar liefst 9 jaar geleden dat ik deze track draaide in X-Rated. En ik kwam hem laatst weer tegen en ik was weer helemaal verkocht. Ik heb het over Winston Tong. En hij is verleende hand- en spandiensten bij Tuxedo Moon. De ene keer was hij er wel bij, de andere keer weer niet. En hoe het momenteel met hem gaat is ook redelijk onduidelijk. Maar hij maakte in ieder geval in de jaren 80 prachtige platen. Waaronder de 12-inch Theoretical China. En die verscheen op een Le Disque du Crépuscule. Daarom allemaal hier in X-Rated. De hoogste tijd voor Winston Tong. En zangeres Nicky Mono in het schitterende The Hunger. En dat die track is verdeeld in 4 verschillende delen. Heel fijn werk van Winston Tong en Nicky Mono.

het dynamische synth duo Delia Gonzalez en Gavin Rusum. En dat in de Carl Craig remix. Geweldige dubbel 12 inch die in 2006 uitkwam. Met nog meer remixen daarop. Waar onder andere DFA. U weet wel, die mensen achter LCD Sound System. En Baby Ford. En het werd ook uitgebracht op het label van DFA LCD Sound System. U hoorde Relevie dus in de Carl Craig remix. Een redelijk zonnig begin aan het begin van deze X-Rated. En dat komt omdat de zomer het op dit moment een beetje laat afweten. Maar schrik niet hoor, de duisternis die valt snel genoeg. Veel moois tussen nu en 11 uur en daarna nog veel meer fraais tot 12 uur in X-Ray. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. En wij gaan verder met het prachtige werk van Roy. ROI uit Spanje. Dit is Dexo. Dit is X-Rated.

Zo, ik zei toch dat het niet zo zomers zou blijven. Exploderende flipperkasten. En die kwamen van G.I.L., oftewel Jill. Van de single Infolding hoorde u het heerlijk rustgevende werkstukje Swallow Ash. En over rustgevend gesproken, er is altijd nog de nieuwe Humanoid. U weet het, Brian Dugans van The Future Sound of London. Zijn nieuwste heet Built. Voor het eerste nieuw album sinds 1989. En wat zijn we er blij mee. Dit is Polymath Humanoid.

Zet twee muzikale zwaargewichten bij elkaar en dan is dit het resultaat. Muzikale zwaargewichten, want zelf zijn ze lichamelijk niet zo zwaar. Maar wat een heerlijke logge klanken komen van Zonal. En Zonal, Z-O-N-A-L, dat betreft Kevin Martin. En hij is natuurlijk The Bug en de man achter King Midas Sound. Samen met Justin Broderick. En hij is van Godflesh en Jezu. En tegenwoordig ook als J.K. Flash. Ah, heerlijk. Zonal. En dat zal gaan optreden, inclusief nog heel veel andere acts, gecureerd door niemand minder dan inderdaad Kevin Martin zelf. Dat wordt waanzinnig op het Le Guess Who Festival. Inderdaad, in november in Utrecht. Daar zal X-Rated TZT nog veel meer tijd aan besteden. Want wat een fantastisch festival gaat er weer aankomen. In ieder geval, Zonal zal daar optreden. U hoorde Cage Version. Dit is X-Rated op de Concertzender. Fijn dat u erbij bent, want dan kunt u getuige zijn van de electro-track van het jaar. Wat mij betreft in ieder geval. En die komt van het nog te verschijnen album van Clock DVA. Jawel, Eddie Newton samen met Tez Maurizio Martinucci. Die vormen met z'n tweeën tegenwoordig Clock DVA. En Eddie Newton is sowieso actiever dan ooit. Straks in het tweede uur nog een track van zijn nieuwste album Soon Noise. Die hij maakte samen met Jack Dangers van Meat Beat Manifesto. Maar nu een track van dat nog te verschijnen album. Dit haalden we van de Earcom sampler die verscheen via het eigen beheer label van Eddie Newton zelf. Dit is Clock DVA en het waanzinnige nummer Endless. Alsof Kraftwerk en Doppler Effect elkaar ontmoet hebben. En ja, doe er nog een dosis oude Clock DVA Electro als de hacker bij. Dit is het geweldige Endless.

Ja, dat is wel een beetje jammer dat hij ineens zo snel is afgelopen. Maar goed, dat wat deert het. 3K hoorde u van de nieuwste single van Kaczmarek. En die heette Zak, ZZAK. Heerlijk werk, elektrowerk. En dat na die fantastische Clock DVA track. Heerlijke elektro hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het nu allemaal weer wat donkerder gaan maken met deze dame uit Denemarken. S.E.S. Gunver Rieberg. Die heeft weer een album gemaakt dat volgens mij best wel weer in de eindlijst over 2019 terecht gaat komen. Wat een prachtplaat. Entangled heet het. Verscheen via Avian Records. Dit is S.E.S. Gunver Rieberg en het schitterende Magnetic Force.

Zo de knetter, zeg ik dan. Wat een geweldige track van die nieuwe S.E.S. Gunver Rieberg. Entangled heet het album. En u hoorde Magnetic Force. En de rest van het uurtje is bestemd voor Atom Heart. Kent u hem nog? Inderdaad. Atom Heart, dat is lang geleden. Maar hij leeft nog steeds. Maakt nog steeds prachtige muziek onder tal van namen. De wat oudere namen zijn onder andere Lassique Benthouse. Ik heb het natuurlijk over Uwe Schmid. En het zijn album Dots uit 1994 is opnieuw uitgebracht. Geweldig werk van eigenlijk Atom Heart. Onder de naam Dots. Het album heet ook Dots. En het werd uitgebracht via Rather Interesting, het label van Uwe zelf. En het wordt nu opnieuw uitgebracht door Astral Industries. Dit is Dots, van het album Dots, met het nummer Dots.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. 2 uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray. Tot middernacht. Schop die onderman naar buiten. Laat blijf fel zelf maar binnen, want het is eigenlijk raar voor de zomer. Maar het is koud, kil en grijs buiten. We maken het nog kouder en killer en grijzer in X-ray dit. X-ray is overigens weer wat zomiger met Mick Chillage straks. Maar nu eerst terug naar 1980 uit België. Het gezelschap Polyphonic Size. Die waren behoorlijk actief in de jaren 80 en met name de begin jaren 80. En ze maakten een paar prachtige singles op Sandwich Records. Een daarvan is het 7-inch Pragmatic Songs. Dit is Polyphonic Size met Logique Polyjournal.

Nou, nog even maar een andere klassieker, asset-klassieker erin, omdat de microfoon het niet deed. Zo is er altijd wat. Eindelijk worden we niet uitgetiefd. Stond de microfoon gewoon uit. Ja, eigen schuld, niet gecheckt en dan krijg je dit soort dingen. Anyway, je hoorde net Sleazy D. Sleazy D, I've Lost Control. Heerlijke asset uit 1986 alweer verschenen via Trax Records. Sleazy D. En dat is een goede vriend van Marshall Jefferson. En dat blijkt ook wel aangezien deze week bekend werd dat Sleazy D kwam te overlijden. Derek Harris, rust in vrede, Derek Harris. En Marshall Jefferson is altijd sindsdien een hele goede vriend van Sleazy D gebleven. Daarom is hij nu een crowdfunding begonnen om de begrafeniskosten van de familie te bekostigen. Heel goed werk van Marshall Jefferson. Geweldig werk ook dus van Sleazy D. Volgend nieuw werk tot 10 uur en daarna nog veel meer nieuws. Tot 11 uur in X-Rated, gelardeerd met oude werk. Nu eerst Sick News, Ultra Terrestrial. Dat staat op de nieuwe Mind the Gap verzamelaar, waar nog veel meer fraais op staat. U bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated. Fijn dat u er bent. Allemaal een hele goede avond. Hier nu muziek van Philip Washington, oftewel Sick News.

Nurilla van Pled. En die worden dus echt letterlijk met iedere release beter. Je weet precies wat je krijgt en het klinkt altijd fijn. Nurilla van het nieuwe album Polymer. Dat verscheen via Warp Records. Played hier bij X-Rated. Met nu nieuw werk van Selvert Electronics. Deconstruction is de 12-inch waar dit vanaf komt. En dan nog in de Vatican Shadow remix. Nou, dan weet u alvast hoe dat gaat klinken. Heerlijk. Selvert Electronics is David Padbury. En hij zit ook achter The Grey Wolves. Dit is Selvert Electronics.

Oi, oi, oi, oi, wat was dat concert van Caterina Barbieri. Werkelijk waanzinnig mooi. Echt, ik heb genoten. Het was het, nou, tot nu toe in ieder geval het beste concert van 2019. We zijn pas in juni, dus er kan nog een hoop gebeuren. Maar och, wat was dat mooi. Caterina Barbieri afgelopen vrijdag in het Corso Theater in Den Haag. Daarom andermaal een track van dat ook van overigens fantastische album van haar, Ecstatic Computation. Daarvan hoorde u Pinnacles of You. U luistert naar de concertzender. Dit is X-Rated met nu en eindelijk weer zijn nieuw werk van Scorn. Jawel, daar is die met Feather, de Feather EP. Scorn, oftewel Mick Harris, ooit een blauwe maandag in Napalm Death. En heel veel verschillende platen en een flink beukwerk. En ook van die hele zuigende tracks zoals Feather zelf. Dit is Scorn.